Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 7:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie.

0: Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten, er is een gat in de weg en er is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten. De linker rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9:00 binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn aan het afnemen, maar helaas nog niet overal filevrij. De A2 springt er nog bovenuit, Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten. Er zit een gat in de weg, een spoedreparatie nu dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond drukte vanaf Beek en Donk. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspad.

Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermals en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de OESO. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De wind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond de 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen.

Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Marieke Boschaert van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Kelpen. En dit komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA door ongeoorloofd gebruik van naam, logo's en illustraties. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers, die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N57, die is in beide richtingen dicht bij Deltapark Nieltje Jans. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Michael Jackson. Hey, Billy Jean. Hoi, welkom in dit uur van de platenkast, waarin je alle kanten op kunt, behalve de goede. Dus jaren 60, 70, 80, 90, 0. Het maakt niet uit. 10. Verder, oh nee, dat gaat niet. En ja, dus ook wel eens wat recents. Deze dame heeft Triggerfinger. Die is de grote opgezocht. Nicky Lee. I Follow Rivers.

Dat is ooit een thema van een Duits popprogramma volgens mij. Formule 1. Nog ver voordat we dat in Nederland hadden, want het was heel succesvol. Dus we gingen allemaal naar de Duitse zender om daar de nieuwste hits te bekijken. Dat waren nog eens tijden. Toch? En toen dacht ze ineens in Nederland, want dat kunnen we ook. Maar het was toch niet helemaal hetzelfde, want dat was gewoon het zoveelste hitparadeprogramma. Maar ja, ze hebben hun best gedaan. Dan nu even naar Italië met suiker en melk. Zucchero. Vivoglio.

zeg nou zelf, mopje Italiaans op zijn tijd is nooit, nooit weg. Heb je ook wel eens dat je met iemand een liedje hebt? Of ik heb wel eens dat ik net iemand leer kennen en dan speelt het de hele tijd zo'n liedje in mijn hoofd. Alleen de liedjes bij mij hebben soms wel eens een voorspellend karakter. Zo van, kijk uit. Deze eindigt namelijk bijvoorbeeld met I'm as free as a bird. Nou, dat is uitgekomen. Hij stamt dus uit 1989, weet ik zo uit mijn hoofd. Will to power, baby, I love your way.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Momenteel heb je problemen op de N57 in beide richtingen. Want bij de Oosterscheldekering is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Will Smith dacht, laten we maar eens een filmthema opnemen. En dat werd Man in Black. Ja, leuk toch. Tijd voor Nederlands. Want meneer Sterkenstand die zegt, joh, ze moeten ook af en toe iets horen wat ze kunnen verstaan. En ik diep uit mijn platenkast en ik ga heel ver terug naar de jaren 70. Boudewijn de Groot, al de rook om je hoofd is verdwenen.

0: informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast. Tot er nog toe gevuld met de vrienden van Amstel.

Jel Kleijs. Hey, Lady Luck. Het is weer anekdotentijd. Er zijn mensen die hun werk dan opzij leggen, want dan komt ze weer met zo'n verhaal. Ik kreeg eens een berichtje via Facebook van een radiocollega waar ik ook mee popquiz. Hij denkt, die Ellie, dat weet hij wel. Weet dat wel. Hij typt na na na na na na na na na na. Ja. Probeer eens te googlen. Songs that go na na. Hem gek. En toen zegt hij, wacht even. Ik zeg, kun je het voor me zingen? Nou, dat leek hem geen goed idee. Hij zegt, wacht even, ik pak een orgeltje. En ze ging hij de zanglijn op zijn orgeltje spelen en stuurde me dat toe. Ik denk, nou, na na na na na, na na na na na na. En toen kwamen we erop uit dat het waarschijnlijk jaren 70 was. En ik kwam even met het verkeerde nummer. Maar ik had hem wel. Middle of the Road. En uiteindelijk bleek het Samson en Delilah te zijn. Kom er maar eens op.

Ja, je hebt wel eens van die dagen dat ze je vragen stellen waarvan je denkt, hoe kan ik hier een antwoord op geven? Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen. Ik vind het een uitdaging als mensen me dat soort vragen stellen. Niet te vaak, want dan word ik helemaal gek. Maar als het een radiocollega is en het is iets bijzonders, ja, dan vind ik dat ook wel weer leuk. Het volgende werd mij ooit aangereikt door een fan. Die zegt, heb je dit al gehoord? Ik zeg, nee, ik zat dus opzetten. Ja, dat blijkt eigenlijk wel heel erg leuk te zijn. En ik zie dat ik ook wel alvast in afronding mag voor dit uur. Wat was het precies? Nou, het kwam uit het hoge noorden. Stay Gold, Wallpaper.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Boschaert van de ANWB. Problemen op de N57, want in beide richtingen is de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er in Zuid-Nederland vooral problemen in Zeeland. En dat merkt het verkeer op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Die is gesloten bij de Oosterscheldekering door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Dat veroorzaakt af en toe files op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom in de richting van België. Op dit moment is de vertragingstijd daar 5 minuten. Tot slot nog de N59, Seroskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seroskerken Schouwen en Zierikzee 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen er terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd

aangehouden bij een verkeerscontrole. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: andersom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten twee rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim twee keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna vier keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd drie keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog twee mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bevolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Born. De rechte rijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En die zegt, hey hallo op deze dinsdag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Tot aan 7 uur hier op Streek Omroep de Beverlanden. Ik neem je mee onderweg naar huis. We begonnen vandaag met een plaat van de Motels. Suddenly Last Summer. En dat kan wel aan het eind van de zomer, dacht ik zo. Het is vandaag 8 december. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1966 wordt de eerste aflevering van Star Trek uitgezonden in de Verenigde Staten van Amerika. Het zou uiteindelijk een cultserie worden. 1974, Gerald Ford die verleent voormalig president Richard Nixon volledige gratie voor mogelijke misdrijven die hij tijdens zijn presidentschap heeft gepleegd. Komt hij dan ook weer lekker makkelijk mee weg. Dan de verjaardag van vandaag. Waar staat er allemaal taart op tafel? Nou, bijvoorbeeld bij zangeres Pink, die de ene na de andere hit weet te scoren. Ze wordt vandaag 47 jaar. En het is ook de geboortedag van Benjamin Orr. En hij was de bassist en medeoprichter van de band The Cars van Drive. En hij overleed in 2000 op 53-jarige leeftijd. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte.

Not Dance Again. Om en erbij, 5:15. En wij gaan eens even kijken naar het weer voor de morgen. Morgen is het op de Beverlanden frisjes, zo'n 18 graden. De dag die begint nog redelijk, maar vanuit het westen trekken regelmatig buien over. En daar kan ook een pittige bui en wat onweer tussen zitten. Tussendoor komt de zon wel af en toe eventjes kijken. Daarbij waait het stevig uit het westen. Aan de kust windkracht 5 tot 6.

oude Nederlandstalige plaat van dit uur. Jet van der Steen en Goed Genoeg. Leuke plaat geworden. Daarvoor het vrij recente nummer van Neil Horan, Dinner Party. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge die kijkt met gemengde gevoelens terug op de coronacrisis. Tijdens zijn tweede verhoor moest de oud-minister zich verantwoorden voor stevige uitspraken die hij in die periode deed. Zo zei hij over Eerste Kamerleden dat ze hiervoor zouden worden gestraft. De Jonge die noemt die woordkeuze nu wat ongelukkig. Tegelijkertijd benadrukt hij hoe extreem de omstandigheden waren. Onder de medewerkers van zijn ministerie die werkten zelfs tijdens de kerstvakantie door. Ook was Nederland volgens hem onvoldoende voorbereid op een crisis van deze omvang. Nou, dat lijkt me wel vrij duidelijk dat het allemaal een beetje boven de pet van Hugo de Jonge en de rest van Nederland ging. Dit is wat muziek van Ella Langley. Ze komt uit Alabama in de Verenigde Staten, maar ze gaat graag naar Texas. Haar hit uit de hitlijsten, Choosing Texas. Just when-

deze mocht er ook wezen uit de hitlijst. Dus Choosing Texas. Daarmee weer de bijna 5:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd deze uit de jaren 80. The Police, Spirits in the Material World.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: streekomroep de Beverlanden.
1: En daarop hoorde je de nieuwe single van de Sunburst Band, Dave Lee en Tiffany Giselle, Reach for My Love in the Edit. En daarvoor Davina Michel en ook een nieuwe single van Davina deden wij Pinky Swear. Bij zorgcentrum Rondhof aan de Seer Elsdorpweg in Goes heeft maandagavond brand gewoed. Rond 22:30 kwamen de meldingen binnen, waarna de brandweer vrijwel direct opschaalde naar middenbrand. De brand die ontstond in een kamer op de eerste verdieping. De bewoner die had de kamer inmiddels verlaten. Door de brand kwam de gang ook vol met rook te staan. De brandweer heeft het vuur geblust en de gangen op de eerste verdieping geventileerd. Er werden ook 3 ambulances opgeroepen, maar het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie die gaat uit van brandstichting. Of de bewoner als verdachte wordt gezien, dat is niet bekendgemaakt. Nou, wat zal hier gebeuren, zeg. Zit je in zo'n zorgcentrum en dan vliegt het zorgcentrum in de fik. Al of niet opzettelijk, maar waarschijnlijk dus wel door de politie. Even terug naar het begin van de jaren 80 doen we samen met de band Toto. Hier zijn ze nog eens een keertje met dat hele mooie 99 op je raam.

Hozier samen met Mavis Staples, Nina Cried Power. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even een plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis de Beverlandse avondshow omstreek omroep de Beverlanden. Tot die tijd gaan we even naar Duitsland. Doen we met La Bouche en Bima.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in Zuid-Nederland zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en ongelukken. En een ongeluk gebeurde op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Vught is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ben je 15 minuten langer onderweg. Een 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: late track van deze week. De nieuwe single van het Zeeuwse Alta Luna, Too Late.
1: Naar huis.

Kensington en van deze band verdraaien wij uit 2017 Bridges. Daarvoor een plaats van het begin van dit jaar Incognito samen met Joy Rose, It's About Time. Daarmee werd het om en bij 6:15.

Wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen is het op de Beverlanden frisjes, zo'n 18 graden. De dag die begint toch redelijk, maar vanuit het westen trekken regelmatig buien over. En hier en daar kan er een pittige tussen zitten met wat onweer erbij. Tussendoor komt de zon ook af en toe wel even kijken. Daarbij waait het morgen ook stevig uit het westen. Aan de kust windkracht 5 tot

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin deden wij Jazzy, My People, Airplay track van een paar weken geleden. Daarvoor die fantastische single van Bruno Mars, All My Soul. Het historische stationsgebouw van Kruinenier krijgt mogelijk een nieuwe toekomst. In het ruim 150 jaar oude pand mag definitief horeca komen. Eigenaar Peter Traas is daarom op zoek naar een ondernemer die er een horecazaak wil beginnen. Het station werd in 1868 geopend en verloor in 2006 de loketten, wachtruimtes en toiletten. Sindsdien wordt het gebouw niet meer gebruikt door treinreizigers. Traas die wil het pand opknappen en daarbij zoveel mogelijk de historische uitstraling behouden. Hoe de horecagelegenheid eruit komt te zien, dat hangt uiteindelijk af van de ondernemer die zich meldt in deze zaak. Verder met de muziek hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik heb de Nederlandstalige plaat van dit uur maar even opgezet. Het is de nieuwe single van Roxy Dekker. Hier is ze met Barrel Me.

Steenbakker, nou niet dus. Marcel was trouwens vanmorgen niet op de radio vanwege wat technische problemen hier bij de omroep. Maar morgenochtend dan is hij gewoon weer terug. Tot dan 6:30, deze van Bob Sinclair. Love Generation.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

zo heet hij. Is toch niet helemaal wat we van deze dame eigenlijk gewend zijn. Daarvoor Alex Warren en zijn nieuwe single Emerald Eyes. En dat gaat een hele grote hit worden in Nederland. Zo meteen ga ik jou eens even vertellen hoe je op zoek kunt gaan naar nieuwe boeken, nieuwe LP's en nieuwe CD's. Maar eerst gaan we nog even 3 minuten wat anders doen op je radio. Deze plaat van Tom Petty en The Heartbreakers. Die zijn ze nog een keer met...

Leuke plaat van Tom Petty en de Heartbreakers, A Face in the Crowd. Ik had eigenlijk even graag opgezocht hoe oud deze plaat was, maar het internet doet hier een beetje vreemd, dus dat is even lastig. In de Grote Kerk in Goes is er weer de jaarlijkse boekenmarkt. Bezoekers die kunnen hier terecht voor duizenden boeken, platen en cd's. De markt is iedere dinsdag tot en met zaterdag geopend van 1 tot 4 uur in de middag. De opbrengst die gaat dit jaar naar twee projecten van Kerk in Actie in Columbia. Daarmee worden kinderen in achterstandswijken geholpen en wordt de opleiding van predikanten ondersteund. Boekenmarkt hier loopt nog tot 13 september, dus haast je als je nog wat leuk wilt scoren. Volgens de organisatie kunnen bezoekers dus niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten, maar tegelijk ook bijdragen aan een goed doel. En dat is altijd lekker, twee vliegen in één klap slaan. Wij gaan even terug in het verleden en dat doen we samen met Lady of Soul, Rita Franklin, die heel veel grote hits wist te scoren de afgelopen decennia. Dit is het treintje van, hier is Freeway of Love.

Trouwens, dit was natuurlijk Right Next Door, maar dit was de plaat die erachter zat. Robert Cray en zijn band, ofwel de Robert Cray Band en A 24/7 Man. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Ik wens jou nog veel plezier met de collega's. Een hele fijne avond. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En ik zie je graag morgen even na 5 voor de nieuwe aflevering van dit programma. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je. Deze plaat van Will to Power, Fly Bird, zo heet die.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelges zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelges meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt nog vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A50 wordt nog file gemeld richting Arnhem. Vanuit Eindhoven betekent dat tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Heerlijk nummer uit 1966 van de Supremes. You Can't Hurry Love. Allemaal weer van harte welkom. Tot 9 uur hoor je de muziek van de jaren 60 en 70 uit mijn platenarchief. Ik heb vandaag veel coverhits uit de jaren van toen, die nationaal en internationaal de hitlijst haalden. De Amerikaanse soulzanggroep The Floaters uit Detroit had weinig commercieel succes. 6 jaar heeft de band bestaan en hun eerste single Float On was ook in 1976 hun enige hit ooit.
1: Bert Niesing. Streekomroep De Beverlanden.

Yo Dancin met Le Champs-Élysées. In 1974 kwam Charlie Ritz met zijn album There Won't Be Anymore. Van dit album vanavond de gelijknamige single dat in Amerika en ons land de opvolger was van Behind Closed Door. Charlie overleed in 1992 op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longembolie.

Wij strekken op de Beveland de Dave Clark 5 met een hit uit de periode van de hitlijst van Music Express. Killer Queen was niet de debuutsingle van Queen, dat was Keep Yourself Alive in 1973. Killer Queen was wel hun eerste single die de Nederlandse en Amerikaanse hitlijst haalde. Met deze single begon hun internationaal succes.

Count Down behoorde tot de 40 singles van de eerste top 40 die op 2 januari 1965 verscheen. De eerste single van Petula Clark die de Nederlandse hitlijst haalde was in 1957 met With All My Heart. De Amerikaanse debuutsingle van Jim Croce in 1972, You Don't Mess Around With Jim.

Wereldwijd werden er 3 miljoen singles van Eloise verkocht. Het nummer werd geschreven door Paul, de tweelingbroer van Barry Ryan. Je luistert naar muziek uit mijn plaatgrief bij Streekmoep te Beverlanden. We kennen hem als Lieutenant Theo Kojak uit de gelijknamige televisieserie van 1973 tot met 1978. Telly Savalas, zijn eigen naam, was ook zanger en kwam in 1975 met de cover van If, die wij kennen van de formatie Brad.

Sukiyaki was het eerste en enige volledig Japanstalig lied dat de eerste plaats de Amerikaanse top 100 haalde. Kiyo Sakamoto kwam net als vele andere artiesten in die tijd bij een vliegtuigongeluk om het leven. Hij werd slechts 43 jaar. Jack de Nijs, ofwel Jack Joshi met de door hem zelf geschreven Blue Bright Lady.

Van zijn album No Heroes, Johnny Cash uit 1961, de cover van Oh Lonesome Me. Liefst 5 top 40 singles had Gilbert O'Sullivan in zijn debuutjaar, waarvan zijn debuutsingle Nothing Rhymed en de opvolger daarvan, Underneath the Blanket Go, de eerste plaats haalden. De 5e single in dat jaar is No Matter How I Try.

Britse band The Casuals. Ik kijk naar de klok en zie dat we richting het nieuws weer van 8 uur gaan. En tot die tijd hoor je de Britse duo Young ID met de cover van The Beatles. With a Little Help from My Friends, dat in 1967 een top 10 hit werd in Engeland. Maar eerst James Taylor met zijn Amerikaanse hit Shower the People You Love with Love uit 1976. Daarna ben ik bij je terug met nog een uur muziek uit mijn plaatarchief bij Streek Moep te Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Twist and Shout is geschreven door Phil Medley en Burt Russell. De oorspronkelijke titel was Shake It Up Baby en is in 1961 voor het eerst uitgebracht door de Top Notes. In 1963 haalde Brian Poole met in die dagen zijn begeleidingsband The Tremolos de vierde plaats in de Engelse hitlijst met deze cover, een jaar eerder dan de Beatles. Je bent terug in mijn plaatarchief en hier is Santana met de cover van She's Not There.
1: Bert Niesing. Streekomroep De Beverlanden.

Ray Charles en Take These Chains From My Heart. Van zijn tweede studioalbum Imagine, John Lennon met door hem zelf geschreven en gezongen Jealous Guy. Na zijn dood op 8 december 1980 had het nummer 1981 postuum de eerste plaats in de Amerikaanse top 100.

Herman's Hermits and That's a Kind of Hush. Na het overlijden van Jannie Kaagman is basgitarist Hans Sieg de enige bandlid van Earth and Fire van het eerste uur die onder ons is. De nu 83-jarige Hans werd in 1974 als basgitarist vervangen door Theo Hertz, maar bleef tot 1981 teksten schrijven voor de groep. Hij ging vervolgens bij Elsevier werken en later bij de andere uitgever Luiting Seithof. In 1970 brak Earth and Fire door ons land met Seasons, Ruby is the One en de derde top 40 single in dat jaar, Wild and Exciting. En al drie waren goed voor een top 10 notering.

Uit 1966, de grote hit van Nancy Sinatra. 5 weken stond ze op de eerste plaats met deze single. 8 juni werd ze 86 jaar. Je luistert naar Streekgroep de Beverlanden. Straks zo zijn de versies van If You Wait for Love. Nu Kansas en Dust in the Wind.

Bobby Cosbro schreef het en bracht If You Wait For Love in 1965 op single uit. Hij schreef en zong ook Little Things. In de tweede helft van de jaren 60 kwam Dave Berry met de beide covers in de top 40. John Farrer en Bruce Wells, groepsleden van de muziekgroep Morphin, Wells en Farrer, produceerden in 1971 het debuutalbum If Not For You van Olivia Newton-John. Ze speelden ook mee op het gelijknamig nummer, waarvan het origineel is van Bob Dylan, die het liefdeslied schreef voor zijn eerste vrouw Sarah Dylan. De cover van Olivia bereikte de zevende plaats in de Amerikaanse top 100.

Lucy Springfield met de cover van Am I the Same Girl. Het origineel kwam een jaar eerder uit en werd in 1968 gezongen door Barbara Eklund. Crackling Rosie is Neil Diamond's eerste Amerikaanse nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 en zijn derde single waar 1 miljoen exemplaren van werden verkocht. In ons land bereikte de single de zesde plaats.

Cat Stevens met zijn grootste hit in ons land, Lady the Banfield. En daarvoor het duo Simon & Garfunkel met hun eerste top 40 single The Sound of Silence. Ik heb voor vanavond nog twee nummers voor je klaar liggen. De Four Tops met Resound I'll Be There, gevolgd door Linda Ronstadt met Blue Bayou. Ik wens je nog een fijne avond en bij leefwelzijn tot volgende dinsdagavond op dezelfde tijd bij Streekboep de Beverlanden. En na 9 uur komt John Westland.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag neem ik je mee terug in de tijd naar week 37 van het jaar 1965. De platen die toen allemaal in waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. En het zijn allemaal heel korte plaatjes, dus we draaien ze zowat allemaal. We openden zojuist met de nummer 40 notering. Daar vonden we Billy Joe Royal en Down on the Boondocks. Op nummer 39, daar vonden we Manfred Mann, The One in the Middle.
1: Nummer 39.

0: Peter Asher en Gordon Waller waren dat, beter bekend onder de naam Peter en Gordon. En de zus van Peter, die had een verhouding met Paul McCartney en zo kwamen ze in de showbusiness terecht. Ze stonden genoteerd op nummer 38 in die oude hitparade met To Know You Is To Love You. Op nummer 37, daar vonden we de Everly Brothers, I'll Never Get Over You.
1: Nummer 37.

0: Rodus Wilson waren dat samen met nog een paar andere vrienden. Ze noemden zich de Beach Boys en ze werden opgericht in 1961. En dit was één van hun vele hits, The California Girls. Het was de eerste van drie nieuwe binnengekomen platen in die oude hitparade. En we kwamen ze tegen op nummer 36. Eén plaats hoger op 35, daar vonden we Donovan, The Colors.
1: Nummer 35.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 34.

0: Jarenlang waren ze de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard, maar zelf maakten ze ook nog wat leuke hits. Dit was The Shadows met Don't Make My Baby Blue. We vonden ze terug in die oude hitparade op nummer 34 en ze waren de tweede nieuweling. Op 33 The Pretty Things, The Roadrunner.
1: Nummer 34.

0: Dat waren de Yardbirds, de formatie met de grote namen zoals Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. We vonden ze terug op nummer 32 met The Heart Full of Soul. Op 31 de Honeycombs, That's the Way.
1: Nummer 31.

0: De avond van... Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1965.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 30.

0: was de nummer 30 notering in die hitparade van week 37 van het jaar 1965. Uit Amerika afkomstig, maar ze zong heel goed in het Duits, want daar was ze heel populair. Wanda Jackson was dat met Santa Domingo. Eén plaats hoger op nummer 29, daar vonden we Herman's Hermits. I'm Henry VIII, I am.
1: Nummer 29.

0: de hoogste nieuweling in die oude hitparade van week 37 van 1965. Binnengekomen op nummer 28, een jonge dame die werd ontdekt door de oud-manager van de Rolling Stones. Marianne Faithfull was dat in de Summer Nights. Op 27, daar vonden we de Dave Clark 5. Catch Us If You Can.
1: Nummer 27.

0: Ze waren een van de meest toonaangevende bands uit de jaren 60 uit Engeland. De formatie The Kings waren dat en See My Friend. We vonden ze terug in die oude hitballade op 26. Op 25 The Searchers. I Don't Want To Go On Without You.
1: Nummer 25.

0: de hoeben buiten.
1: Sam de Sham en de Pharaohs waren dat. Hun meest bekende hit was natuurlijk Woolly Bully. Dit was hun op één na meest bekende, de Juju Hand. We vonden ze terug op nummer 24. Op 23 de Ivy League, Tossing and Turning.
2: Nummer 23.

0: Dit is de hitparade van toen. Van toen. Van toen. Met John Westland.
1: Nummer 22.
2: Hey. Zet die plaat af.
3: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Ze maakten altijd muziek met een knipoog. Het cocktailtrio was dat. Dit keer met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? We vonden ze terug op nummer 22. Tot besluit van het eerste uur, de nummer 21 notering, de Scorpions. Hello, Josephine.
1: Nummer 21. Hello.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Welkom beste luisteraar bij deel 2 van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week 37 van het jaar 1965. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder af tot we aan de nummer 1 zijn aanbeland. We openden zojuist met de nummer 20 notering, daar vonden we Donovan en de Universal Soldier. Op 19, daar vonden we de Pretty Things, Cry to Me.
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 18.

0: De band van Roger McQuinn, Gene Clark, David Crosby, Michael Clark en Chris Hillman. De Birds waren dat. We vonden ze terug op nummer 18 in die oude hitparade met All I Really Want To Do. Op 17 de Searchers, He's Got No Love.
1: Nummer 17.

0: Mercy.
1: Hij werd geboren in 1936. En in 1956 nam hij zijn eerste plaat op. Roy Orbison was dat. We kwamen hem tegen op nummer 16 met Say You're My Girl. Op nummer 14 daar vonden we Tom Jones, What's New Pussycat.
2: Nummer 14.

0: Bill Medley en Bobby Hatfield waren dat samen, noemden ze zich de Righteous Brothers. En dit was een van hun twee grote hits, The Unchained Melody. Later in 1990 zou het opnieuw een hit worden, maar in deze oude hitparade kwamen we ze tegen op nummer 13. Op 12, The Animals, We Gotta Get Out of This Place.
1: Nummer 12.

0: you know it too. De band werd opgericht in 1961 en in 1964 zouden ze hun eerste hit scoren. De Animals waren dat genoteerd op nummer 12 in die oude hitparade met We Gotta Get Out of This Place. Op nummer 11 nog een keertje de formatie The Birds. Dit keer met Mr. Tambourine Man.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1965.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 10.

0: plaat bestond in verschillende uitvoeringen. Een uitvoering van Duo Acropolis, een uitvoering van Mikos Theodorakis, maar wij draaiden de versie van het trio Hellenic. Het heette nog steeds La Danse de Zorba en in de hitparade van week 37 van het jaar 1965 kwamen we ze tegen op nummer 10. Op nummer 9 Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
1: Nummer 9.

0: We kwamen hem tegen in die oude hitballade op nummer 8. Eén plaats hoger op 7, Sam de Sam, tezamen met de Fellows, Woolly Bully.
1: Nummer 7.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ze maakten hits van 1964 tot en met 1974. En daarna gingen ze uit elkaar. Sonny en Cher waren dat genoteerd op nummer 6. Dit keer met I Got You Babe. Op nummer 5 Nederlandstalig werk van Johnny Lyon. Zijn grootste hit aller tijden, Sofietje.
1: Nummer 5.
2: Zij dronk Ranja met een

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 4.

0: Zijn ouders stuurden hem naar de universiteit, maar hij verkoos de trompet en hij maakte enkele grote hits, waarvan dit de meest bekende was. Nini Rosso was dat en Il Silenzio. We kwamen hem tegen op nummer 4. Op nummer 3 uit Engeland afkomstig de Fortunes. You've got your troubles and I've got mine.
1: Nummer 3.

0: Ze werden opgericht in 1962 en één jaar later waren ze al wereldberoemd. De Rolling Stones waren dat, dit keer genoteerd op nummer 2 met I Can't Get No Satisfaction. En op nummer 1 in de hitparade van week 37 van het jaar 1965, daar vonden we de Beatles. Help!
1: Nummer 1.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt On zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft On wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren.

Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.